jaren kom en gaan, sedert daar die dag, soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke,

graag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Discover Knaip is kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knaip is kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre, liewe luisteraars, en dit is vanmôre deel 2 van Heiligmaking. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ek is dankbaar, my vrou is uit die hospitaal uit en dit gaan goed met haar. Heiligmaking is 'n lewenslange proses. Levitikus 20 vers 26. Julle moet heilig lewe, want ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit die volke om aan my te behoort. En hy sê vir ons vanmôre dat ons heilig moet wees, want die Here is heilig. En dat ons onsself moet afsonder, en omdat ons aan hom behoort. Romeine 6 vers 22, maar nou julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en het uiteinde is die ewige lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees, waar ons Here Jesus Christus weerkom. En het is God wat vrede gee, en is God wat ons volkome aan hom toegewyd maak, omdat ons ons lewe aan hom toegewyd gemaak het, en ons besluit het dat Jesus is die verlosser van ons lewe. En dit gebeur geheel en al na die gees, siel en liggaam, en ons moet onberispelik wees, want ons is kinders van die Here. Efesiërs 1 vers 4, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Efesiërs 4 vers 23 tot 24, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Johannes 17 vers 17, laat hulle aan u toegewyd wees deur die waarheid, u woord is die waarheid, heilig en onberispelik voor hom. God het ons uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ons gees, die deel wat wedergebore is, is reeds heilig. Nou werk ons saam met hom aan ons heiligheid deur die heiligmakingsproses. Soos ons kies om dag na dag aan hom gehoorsaam te wees, lewe ons al meer en meer 'n heilige lewe. Dankie om ons Vader, elke keer dat ons heilig voor u kan lewe. Elke keer dat ons heiligmaking kan nastrewe. Here, dankie dat ons lewe opnuut weer aan u toegewy word vanmôre. Here, wees saam met ons, Here, dat ons werklik waar kinders van u kan wees. Kom seën ons op hierdie pragtige woensdagmôre. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.
2: Coming up next, more great music.
3: Your number one Christian radio station, GNR Live.

verlang je naar die liefde van morgen. Draai jouw liefde, die vrezen van anderen.

0: Dankie dat u saam met my wandel. Selfs wanneer ek nie altyd waardig voel nie, maak my meer van wat u wil hê ek moet wees. Help my om elke dag te kies om naby te bly. Laat my lewe getuig dat ek met u gewandel het. Nie deur my eie krag nie, maar deur u genade alleen. Amen.
1: That hand going and welcome Ivan Parker.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê,

Dat u nou die zaak met hem uitgemaakt hebt. Zijn hand gegrepen hebt. Want hij zei voor u vanavond. Jouw strijd is voorbij. Jouw schuld is vergeven. Mag de genade van onze Heer Jezus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest op uw rust, op uw blij, en uw verlossing en uw overwinning en in uw kwaliteit keuze in Christus Jezus, totdat hij komt. Maranatha. Amen. Geliefdes, u kan voor ons een sms stuur, u kan voor ons ook skakel 082-866-9583 of 072-797-959. Hierdie series is ook beschikbaar, kosteloos, op aanvraag en bij verschillende plekken. Ons glo ons wil ook nog graag een paar series in die atelier kom plaas, zodat mensen, als ze hier naartoe komen, kan hier maar hier een gratis CD kom krijgen. Vrede voor u.

daarvan zij woord, zo ver bo ons gedachtes, overklarens en verstand.